0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

wil jou wat zeggen. Wat ik nog tegen geen andere meisje, tegen geen enkel andere meisje heb gezegd. Ik hou van je. Ja, ik hou van je. En ik zal altijd van je blijven houden. Altijd, altijd van jou.

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie.

0: Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
2: Radio NL, Q Music, 100% NL, 538 of Veronica. Ze klinken leuk, maar niet zoals Radio 1224. Altijd piratenhits.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Er vallen met name in het noorden en westen een paar buien, mogelijk ook met onweer. De temperatuur schommelt rond de 15 graden bij een matige, langs de kust af en toe krachtige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met later ook her en der wat zon en kans op een buitje. 'S Middags is er wel wat zon, maar komt er vanuit het zuidwesten meer bewolking bij en trekken er ook een paar buien over. Het wordt een graad of 22 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond is het bewolkt met buien. Na morgen houden we wisselvallig weer met regen en ook af en toe zon bij zo'n 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: komende uur hoor je deze hits.
1: De mooiste roos die ik ooit zag, dat is mijn Rosa, Rosalinda.

Ik hou van rozen en rozengeur. Ik hou van bloemen in iedere kleur. Want ze vertellen van lief en leed. En van

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Ah, ik heb helemaal gekloot naar mijn hoofd.
0: Altijd piratenhit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: wielerweek24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Radio 1224.
2: Altijd piratenhits.
0: Zet de radio maar wat harder. Het komende

0: deze. Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. Zeker 6 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het heeft kunnen gebeuren. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voortijdig beëindigd. De sluis bij Eeft in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR moet volgend jaar opnieuw fors bezuinigen. De begroting voor 2027 valt 16% lager uit. De organisatie kampt met teruglopende inkomsten, onder meer doordat de Verenigde Staten minder geld voor buitenlandse hulp beschikbaar stellen. Op papier halveert het aantal banen bijna ten opzichte van vorig jaar. Toen waren er ruim 16.000 functies tegenover 8.540 komend jaar. De voormalige president Moreno van Ecuador is schuldig bevonden aan corruptie. Volgens een jury heeft hij steekpenning aangenomen in ruil voor een groot bouwcontract voor een waterkrachtcentrale dat hij gunde aan een Chinees bedrijf. In totaal zouden hij en zijn familieleden tot 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben ontvangen. Zijn straf volgt later. Moreno ontkent de beschuldigingen en spreekt van een politiek proces. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Let's go! Dit is weer een uur.

Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal, altijd,

0: 1024 weerbericht.
1: Vanochtend is er veel bewolking. Vooral ten noorden van de grote rivier valt een enkele bui, terwijl in het zuiden later de zon doorbreekt. Vanmiddag zijn er perioden met zon en wordt het ongeveer 22 graden. Aan het einde van de middag trekt vanuit het zuiden regen het land binnen. Vanavond regent het op veel plaatsen en in het noordwesten kan onweer voorkomen. Langs de westkust wordt de zuidwestenwind hard met windstoten tot 75 km per uur. Komende nacht blijft het buiig. Morgen, zondag, wisselen zon en wolken elkaar af en valt nog een enkele bui. Het wordt dan ongeveer 21 graden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
2: Dit is jouw nummer 1.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Altijd piratenhits.
2: Radio 1224.
0: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland, 1224.

0: De lagere opbrengsten kunnen gevolgen hebben voor de inkomsten van akkerbouwers en mogelijk ook voor de prijzen van landbouwproducten. Nepal vraagt het buitenland om specialistische hulp na de verwoestende overstromingen van deze week. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Shishir Kanal kunnen Nepalese hulpdiensten de algemene zoek- en reddingsoperaties zelf uitvoeren. Wel is buitenlandse kennis en materieel nodig voor specifieke werkzaamheden. De autoriteiten willen daarom internationale steun gericht inzetten. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay, nadat hij in geheime CIA-gevangenissen zwaar was gemarteld. Zo werd hij 183 keer onderworpen aan waterboarding. Volgens de rechter werkte die nog door tijdens zijn latere verhoor. De bekentenis mag daarom niet als bewijs worden gebruikt. De uitspraak kan het al jaren slepende proces verder vertragen. De Verenigde Staten krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Trump zegt dat de overeenkomst de Amerikaanse reserves meer dan verdubbelt en uiteindelijk tot lagere energieprijzen moet leiden. De Venezolaanse interim-president Rodriguez reageert positief en verwacht een opbrengst van $209 miljard voor de staatskas. Hoe de samenwerking met particuliere bedrijven precies wordt geregeld, is nog niet bekendgemaakt. Venezuela beschikt over een van de grootste oliereserves ter wereld. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws.
1: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen.

0: Wilt u vaste vloerbedekking in uw huiskamer die werkelijk lang meegaat? Asfalt gaat een leven lang mee. Wij asfalteren uw huiskamer van voor tot achter. We hebben diverse soorten. Een voorrangsweg, 750 gulden per vierkante meter inclusief vangrail. Een rijwielpad, 500 gulden. Een zandpad, 35 gulden per kuub. Iedere tiende klant een gratis vluchtheuvel midden in de kamer. Inlichtingen, Wegenbouwmaatschappij Pleurmanier, Leiden.
1: Wil jij ook gezellig wakker worden? En wil jij zelf live jouw favoriete plaat aanvragen? Bel dan ook eens naar George van Dongen's Lekker naar de Wekker verzoekbox. Elke zaterdag tussen 9 en 10 uur. Bij het geluid van Lekker naar de Wekker. Even wakker worden met jouw favoriete muziek. Want lekker wakker worden, dat doe je bij georgevandongen.nl.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Radio 1224.
1: Daar gaan we.
2: 3,
1: 2, 1.
3: Goedemorgen. Welkom bij het mooiste moment van de dag, de ochtend. Alles kan nog gebeuren.

0: van toen. Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.
1: Radio 1224. Welkom.
2: Ja, ja, het is weer zover. De zaterdagochtend is aangebroken. Vrienden en vriendinnen, luisteraars van 1224, een goedemorgen. 29 augustus van het jaar 2026, dat is de dag van vandaag. De dag die na deze niet meer terug gaat komen. Hè? Maar van harte welkom. Leuk dat jullie er weer bij zijn. En we hebben er weer zin in, hoor. Natuurlijk ook even dank uitbrengen naar de collega's voor het rijden van de afgelopen week. Ja, hier en daar zat er toch een leuke, gezellige verrassing in. Hè? Onder andere gisteravond nog onze RJ, oftewel Robert-Jan de Atlantic. Ook even wat gezellige plaatjes. Ja, die ligt nou nog op één oor. Zijn laatste dag van de vakantie. Ik wou hem net wakker brullen, maar ja. Nul op request. Natuurlijk zeg ik ook een hele goede morgen tegen onze Gerda daar in Breda. Onze collega die vanmiddag weer aan de gang mag.

jij natuurlijk ook daar. Laat weten waar je zit, wat je doet. Dan komt het allemaal goed, hè? Ja. We hebben er zin in, hoor. Even kijken, wat gaan we allemaal doen? Ik wil zeggen, blijf gewoon lekker luisteren.

0: Je hebt me duizendmaal belogen, je hoorde hier Laura Lin. Dat allemaal in de ochtendshow, hier op 12.24. Hé, hey, goedemorgen.
1: Een hele goeiemorgen.
2: Ja, dat wens ik jou.
1: Een hele goeiemorgen.
0: Jawel, vrienden en vriendinnen, luisteraars van 12.24. Nogmaals, van harte welkom en een hele goede morgen toegewenst. Ja, de ochtendshow. Lekker gevarieerd wakker worden. Dat doe je elke zaterdag tussen 8 en 11 uur. En de naam is George van Dongen. Mochten we elkaar nog niet gehoord, gezien, geroken hebben. Nog even de allerbeste wens.
2: Ja.
0: Nee, alle gekheid op een stokje, hè? Ja. Hey, we zijn er weer gezellig voor jou. En voor de fans. Jawel, voor de fans van Verdongen. We hebben nu ook even wat live beelden. Even een kijkje achter de schermen hier in de studio. Allemaal even via Facebook. Studio 16 Breda. En 16, dat schrijf je gewoon met de letters, hè? Niet met de cijfers. De Studio 16 Breda, zoek die maar even op Facebook. Dan kun je even kijken hoe het er... hoe ik erbij... Nou ja, laat ook maar zitten. Als je mij ziet zitten, dan heb je zoiets van... Ja. Nee, tegelijk gegeten en gedronken. Ja, ik snap het probleem. Ja, goed. Nee, sla dat dus maar even over. Hè? Ja, ja. Hé, hey, maar we zijn er weer voor jou tot aan de klok van 11 uur. En wou jij graag een verzoekplaat aanvragen? Dat kan, hè. Onze lijn staat open. Via de WhatsApp 06-244-95564. En anders gewoon even via onze website radio1224.nl. Dan kom je er wel, hè. Ja, ja, ja. We hebben weer vele leuke, gezellige vinylplaatjes klaar liggen voor je. Mocht je denken van verdongen, je kent me verteld. Nou, kom kijken via Facebook. Hè. Studio 16 Breda, kom kijken. Hè. Dan zie je dat we het gewoon van het mooie vinyl gaan draaien. Ik zeg, ik heb er heel veel zin in. Maar ja, 3 uurtjes, ze zijn zo voorbij. Dus ik probeer iets minder te lullen dan normaal. Nou, dat zal een wonder zijn. Maar zeer moeilijk, hè? Ja. Ach ja, nogmaals, dit is die ochtendshow!

lekker, deze van Arie Paschier. Dat allemaal met die kleine vogel. De eerste versie. Want later werd hij in de jaren 90 nog een keertje uitgebracht. En het laatst in een feestmetrie op wat ook.

0: Inderdaad, de zaterdag, deze dag, de 28e van het jaar 2026. De laatste keer dat hij dit jaar voorbij komt, hè, ja. En hierna nooit meer, hè, ja, ja, ja, ja. Wel weer in 2027, maar er staat er 27 achter, hè. Dus, maar deze van 26, nee, gedaan, hè. Ja, ja. Hey, leuk dat je erbij bent. Je luistert naar 12.24 met de ochtendshow. Het is Van Dongen hier, hè, tot aan de klok van 11 uur. En dan natuurlijk hebben we straks nog even voor jou...
1: Lekker na de wekker.
0: Dat allemaal na de klok van 9 uur, bij het geluid van die lekker na de wekker. Ja, ben jij de eerste vandaag met een verzoekplaat? Laat het ons dan weten bij het geluid van die lekker naar de wekker. Je kan dan bellen op 076-541-9920. Dat is 076-541-9920. Nou, nog niet bellen, hè. Straks is pas bij het geluid van die lekker... naar die wekker. Maar heb jij zoiets van... nee, ik wil gewoon een verzoekplaatje aanvragen. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Radio 1224.nl. Vraag ze daar lekker gezellig langs. We draaien bijna alles, hè. Het is de meest gevarieerde ochtendshow van de Nederlandse radio. Ja, ja. Dus of je nou iets van AC/DC wil horen... of eentje van de zangeres zonder naam, ja. En alles wat ertussen zit, hè.

Nou, dat is bijna allemaal te omslachtig. Ik zit met een mobieltje in mijn hand. Ik heb alleen WhatsApp bij de hand. Ook geen probleem, hè? Dat is onze WhatsApp-lijn, hè? Ja. Of spreek gewoon een leuk berichtje in, hè? Ja, dat kan ook, hè, met WhatsApp, hè? Er zit zo'n microfoon-dingetje aan, hè? Dus, spreek iets leuks in. Ja. Wie weet is het wel leuk voor op de radio, hè? 06-244-95564. Maar weten waar je zit, hangt, staat, ligt. Of welke vorm dan ook. Altijd gezellig, hè? Ja. Onze Karel uit het mooie Valkenburg is er ook gezellig bij. Hé, kerel, goedemorgen. Valkenburg aan de Geurlijn. Ja. En zo komen ze langzamerhand allemaal weer binnendruppelen hier. Hè. Laten ze allemaal iets weten van, hé, we zijn erbij. Nog gezelliger. En dat allemaal tot aan de klok van 11 uur. Ja. Met veel plezier.

Even lekker terug in de tijd. Jij heeft eindelijk de rechten van de Creedence Clearwater Revival bende, mag ik zo wel zeggen. John Fogerty hoorde je hier. En dat allemaal met die Down on the Corner.

lekker hoor. En dat allemaal op die 28e augustus. Maar ja, augustus zit er alweer bijna op, hè. Gaat zo snel, hè. Want we leven alweer bijna in september. Daarom deze plaat gedraaid voor jou. En zo duurt die heel lang. Hij bleef hangen. Krakertje erin, hè. Ik denk, waar blijft die intro toch lang, hè? Ja. Ach ja, dat is live, hè. Ik zei het al, september, nu op 12.24, Earth, Wind and Fire.

0: Even lekker terug naar 1978, hè? Oh, was dat lang geleden? We zeggen ook een hele goede morgen tegen Ton de Ridder. Ja, ook gezellig aangeschoven. Onze Patricia ook. Ja, ja, ja.
1: En jij.
0: Natuurlijk ook van harte welkom hier bij de ochtendshow. Tot aan de klok van 11 uur. En straks is die lekker naar die wekker. Maar eerst nog even een oudje van Janske.
2: Het is 12:24.

staat vast. Staat hij nou vast of... Nee hoor, hij staat niet vast. Hij lag gewoon op de draaitafel. Hè. De helden van de nacht, die draaiden we even gezellig mee voor jou hier...

Inderdaad, en van harte welkom zeg ik tegen jou. En we zijn natuurlijk ook even live beelden op Facebook te zien. Hè, van via Studio 16 Breda. Ja, als je daar even naartoe gaat, dan kun je me gewoon zien werken. Hè. Ja, nou ja, werken. Ik zit gewoon een beetje op de kruk. Maar dan kun je een klein beetje zien hoe het achter de schermen eraan toe gaat. Helaas, we hebben er geen geluid op. Geluid moet je gewoon via dit kanaal hebben. Radio1224.nl. Want in verband met Buma en Sena en al die rechten. En anders wordt elke keer die video eraf gedonderd. Dus daarom even alleen het beeld. Ja, nou ja, goed. Kan er niks aan doen hoor. Dus, zo is het leven nou allemaal. Het draait allemaal om geld en

0: klaar, warm de shirt op de weg. Heeft hij het nou over? Deze droom was gewoon heel mooi. Ja, dat zal best wel, hè?
1: Dit is de paniekplaats.

0: alsmaar door.
1: Ja, je kan bellen hè, met de studio 076-541-9920. Dat is 076-541-9920. Dat allemaal voor die lekker... Goedemorgen voor de mensen die zojuist ingeschakeld zijn. En die denken van, hé, wat is dit voor een herrie? Nou, dat is standaard op de zaterdagochtend tussen 8 en 11 uur.
2: Ja.
1: Maar voor de mensen die graag een blik achter de schermen wil werpen. Ja, van harte welkom via Facebookkanaal Studio 16 Breda. En 16, dat schrijf je dan gewoon 16. Hè? Niet met getalletjes. Hè? Nee. Gewoon geschreven. Zoek maar even via Facebook. Studio 16 Breda. Nou, binnenkort is dat allemaal via de officiële kanalen, via een website. En dan hebben we ook geluid erop. Want we hebben daar op het ogenblik geen geluid. In verband met allerlei rechten en dat soort dingen. Hè? Ja. Ja, kan gebeuren. Hè? Ik ben even aan het kijken of mijn telefoonlijn het wel doet. Want ja, ik heb het een en ander veranderd hier. Maar er brandt helemaal geen lampjes. Branden helemaal geen lampjes. Ja, de lampjes die je ziet voor de mensen die meekijken. Ja, dat is van als de microfoon open en dicht is. Kijk, als ik de microfoon dicht doe. Ja, dan ga ik lullen. Ja, joh, de microfoon is dicht, dus dan verstaan ze je toch niet. Maar dan zijn de lampjes uit, hè, ja. Het gaat er weer over niks, hè. Hey, de lekker naar de wekker 076-541-9920. Ben jij de eerste op deze zaterdag, de 28e augustus van dit jaar. Met de allereerste verzoekplaat van deze dag, hè. Nou, zie je wel, er zat een kabeltje los. Even kijken hoor, want hij gaat wel af. Even kijken, dan moet ik even kijken. Oh, nou, dan moet ik even die knop omzetten, want anders hoor ik de andere niet. Goedemorgen.
3: Nou, hebben we toch lang genoeg gewacht en hebben we ook niemand opgenomen.
1: Hoezo niemand opgenomen? Er heeft niemand anders gebeld. Dat zeg ik toch vaak genoeg tegen jou. De ochtendshow van Verdongen. Ja, dat zijn er niet veel.
3: Ik zit in de keuken. Ik denk, oh, daar gaat hij. Nou, ik denk, dan wacht ik nog even.
1: Ja.
3: Komt er wel een ander aan? Maar nee hoor, dan bel ik toch maar.
1: Nee, er zijn ook een hele hoop mensen die zijn telefoonschuw, Gerda. Nou, dat ben jij zeker niet, dus.
3: Ik zeg goedemorgen, Sjors.
1: En ik zeg goedemorgen, Gerda.
3: Hoe is het ermee?
1: Nou, ik mag niet klagen. Dus het gaat allemaal lekker gezellig de langzamerhand weer de goede kant op. De oude kant op.
3: Was je ziek geweest?
1: Nee. Maar ik ben nog steeds herstellende, hè. Dus moet alles weer opbouwen.
3: Ja, ik ben burn-out.
1: Dus, ja. Dus, maar dat gaat allemaal wel goed komen.
3: En hoe was je verleden week, triest?
1: Hoe bedoel je triest? Oh, nee, dat viel ook wel mee. Dus op dat moment dat we dus even de bloemetjes...
3: Ja, ik heb nog aan jullie lopen denken.
1: Ja, dus voor de mensen die het niet weten... Vorige week zaterdag hadden wij de herdenkingsdag van, van mijn mams. Ja. Dus alweer 4 jaar geleden dat ze van ons is heen gegaan. Op een vredige manier, hè. Ja, euthanasie toen, hè. Dus,
3: ja. Nou ja, ik was een paar dagen bij mijn dochter, want die had kreeg een ijsrituur. Lekker met mijn kleinzoon lopen dollen.
1: Ja, dat was het.
3: Je wordt wel, maar je merkt dat hij groter wordt. Hij gaat serieuze verhalen vertellen, ook over school en alles.
1: Ja.
3: Hij wordt echt wel, hij is 6, maar je merkt echt wel dat hij bij de handen wordt.
1: Ja, en natuurlijk, en jij gaat het ook merken, want je wordt ook steeds een dagje ouder.
3: Ja, ja, want elke keer zei hij, oma, gaat het nog? Ik zei, ja, het gaat nog. Moeten we nog niet terug? Ik zei, nee, oma, gaat nog wel.
1: Ah, dus, maar wel leuk, hè?
3: Ja, wel lekker onderweg ijsje gegeten en tussendoor bij mama open schieten.
1: Uh-huh.
3: Mama lag een paar dagen in het ziekenhuis.
1: Oh jee.
3: Nou, was wel vermoeiend, even goed wel, maar was...
1: Maar wel gezellig.
3: Even lekker. Nou is mijn neef bij me tot zondag.
1: Oké. Okay.
3: Dus...
1: Die uit Tilburg?
3: Ja, Tilburg, ja. Oh, ja, ah. Die is gisteravond bij me gekomen.
1: Oh, dus die luistert ook...
3: zondag weer naar huis.
1: Ah, dan zal ik straks even een mooi nummer draaien van Metallica voor hem.
3: Dat vindt hij heel mooi.
1: Ja, dat weet ik.
3: ja, dat is echt zijn nummer. Dan had hij altijd... Oké, dan. En dan wil ik een plaatje horen van... wat had ik nou in mijn hoofd? Van Sultano.
1: Van wie?
3: Ja, ik kan zeggen, Sultano, hoe heet die?
1: Ja, Vulcano. Ja, daar ken je zo heel platen van, hè, van Vulcano. Ja,
3: ja, ja, je weet welke.
1: Weet ik welke. Een beetje van dit en een beetje van dat. Als je hamer goed zit, een bakje
3: koffie. Nee!
1: Ja, jij hebt het over Vulcano.
3: Nee, ik bedoel...
1: Oh, je bedoelt Santiano. Ja, je bedoelt Santiano.
3: Ja,
1: hè. Ja, hè, zeg dat dan
3: ik
1: ook.
3: Ik moet toch even een beetje bijkomen, hè?
1: Nee, die ga ik... Ik ga de LP er even bij opzoeken. Ik weet op het ogenblik niet wat die LP...
3: Ik ga de keuken erin, want ik wou net een kopje koffie gaan maken.
1: Ja.
3: En dus, hij zit ook op zijn koffie te wachten.
1: Ah, ja, tuurlijk. Hè. Maar dat is standaard bij jou, hè, dat we zo lang moeten wachten. Je lijkt verdomme wel, hè. Men moet altijd lang wachten op de verzoekplaten. Bij jou is het altijd lang wachten op het drinken. Hè. Ja.
3: Hallo, hè. Broertjes en druiven verder, hè.
1: Gaat helemaal goed komen. En hoe heet die neef ook alweer? Ik ben zijn naam kwijt.
3: Erik.
1: Oh ja, Erik. Ja, hoe kan het ook anders, hè. Ja,
3: ja. Oké. Groetjes.
1: Gaat helemaal goed komen. Onze Gerda uit het mooie Amsterdam. Neef Erik ook vanuit Tilburg weer gezellig. Bezentonten. Dan draaien we straks even een mooie mee van Metallica. Maar eerst gaan we even opsnorkelen. De lekker naar de wekker verzoekplaat. Maar ja, ik heb hem op het ogenblik niet bij de hand. Dus we gaan het even anders doen hier. Jawel.
0: Goedemorgen.
2: Radio 1224.

0: Als je in de auto zit, geef je gelijk even plakgas met dit nummer van de Charlie Daniels Band. And the devil went down to Georgia. Oh, wat lekker. Zo, en dat hoor je hier op 1224. En we zeggen ook een hele goede morgen tegen Sjaak daar aan de andere kant van Breda. Onze Lia is er ook gezellig vanuit Wessem. Anna Hense, ook een hele goede morgen. En welkom bij 1224.
1: De lekker na de wekker verzoekplaat.
0: En daar is hij dan. Vulcano, zoals Gerda het noemde. Maar het is Zandiano. Schrijf het dan ook een keer op, hè.
2: Ja.
0: Je hebt de cd ook liggen daar. En natuurlijk kennen we dit nummer van The Kelly Family. Als The David Song. Of Who'll Come With Me, hè. Maar dit is de Duitse versie. Als lekker naderwekker gaan wij genieten van Zandiano. Weit übers Meer.

0: Even meegedraaid. Voor de neef van Gerda. Erik, Nothing Else Matters. Je hoorde hier Metallica.
1: Radio 1224.

lekker blijft deze ook, hè. Ja, ja, dit vind ik toch wel een van de toppers van onze Richard van der Weijden. En die had het allemaal over Baby Don't Go. Wat hoor ik allemaal voor vreemde geluiden over mijn hoofdtelefoon heen? Ja, ik weet het allemaal niet. Het is opgelost. Goed, het is zaterdag, de 28e augustus van het jaar 2026. 10:15. Nog iets langer dan een uur moet je het helaas met mij doen. Hier op 12:24. Maar we hebben er zin in, hè. We gaan ze erbij halen. Jouw verzoekplaten.

0: Jawel, dat is hetgene waar je nou op het ogenblik naar luistert. Tot aan de klok van 11 uur.
1: Leuk. Ja, heel leuk.
0: Dat jij erbij bent daar aan de andere kant. Hè? Ja, ja, ja.
2: En dan nu een verzoekplaat.
0: Ja, we gaan de verzoekplaatjes er gezellig bij halen. Je kan ze altijd nog aanvragen via radio1224.nl. En anders even gewoon via onze WhatsApp. Hè. 06-244-95564. Ja, zo hebben we al een paar gezellige verzoekplaten binnengekregen. En we gaan dus naar verzoekplaat nummer 2, hè, want de lekker naar de wekker verzoekplaat nummer 1 is al geweest. En we gaan daarom even gezellig naar Mil was het, geloof ik, hè, Mil. Jawel. We gaan even naar Ronnie Willems. Ronnie, een hele goede morgen daar. Samen met vrouwtje lief Simone op de achtergrond. En natuurlijk dochter Roosim. En Roosim, het is speciaal voor jou. Want je vader die vraagt een plaatje aan. Want die schrijft: zou je een nummer mee willen draaien van Django Wagner? Daar zijn vaders voor. Even speciaal voor onze lieve dochter Roosim, waar ik zo trots op ben. Ja, want over ongeveer 2 weken, op 8 september, dan wordt Roosim alweer 16 jaar. Oh, en al een hele meid, hè? Ja, ja. Weet nog goed hoe blij ze waren. Dat ze in verwachting waren, hè, Ronnie en Simone. En nou is dat alweer 16 jaar verder, hè. Maar gaat die tijd snel, hè. Ja. Dus daarom even voor dochter Lief een mooie plaat van Django Wagner. Dat gaan we natuurlijk doen. Roosim, deze is voor jou.

Even meegedraaid. Voor de kleine Roosim. Nou ja, zo klein is ze niet meer. Hè. 16 lentes wordt ze alweer. Hè. Dat allemaal namens papa Ronnie. Jawel. En we hebben er nog eentje klaarstaan voor haar. Ik hoop dat ze die leuk vindt.

Oh, Bruno Mars samen met Jos. Nou, hoe heet ze eigenlijk? Ja, Rosé bedoel ik. Dat heette dan allemaal dat A-paté-paté-t-t gebeuren. Hé, ja. Hey, waarom doet hij het niet? Oh ja, tuurlijk, ik heb telefoonraad. Hè. Moet ik het knopje weer omzetten? Jongen. Even kijken hoor. Hupkee, zo. Moet ik het knopje omzetten, hè? Want daar zit ook de telefoonlijn onder. Kijk, nou hoor ik de plaat wel. Hè. Ja, duurt weer even, want ik had hem niet. Ja.

0: Daarvoor gaan we even naar Amsterdam toe. Voor de luisteraars die al lekker lang mee zitten te luisteren. We hebben haar gehoord via de telefoonlijn, onze Gerda. En Gerda vroeg even een plaatje aan of ik die mee wou draaien voor iedereen en allemaal. Even een lekker oudje van The Beatles. En doe er maar eentje achteraan van Helmut Lottie. Nou Gerda, gaan we lekker doen. Nou heb ik er eentje klaar liggen op de draaitafel. Maar ik weet totaal niet meer welke. Pas de hoes. Als de informatie juist is, dan gaan we draaien A Hard Day's Night. Geschreven door Lennon en McCartney. Ja, ja, ja. Van het album Beatles Greatest. Nou Gerda, dankjewel. Ik zou zeggen, geniet er lekker van. Want we gaan erbij halen. A Hard Day's Night. Namens Gerda voor iedereen allemaal. Hier zijn de Beatles.
1: Let's get the show on the road.
2: Via onze frequentie luister jij maar de beste uit de regio. 1224 kilohertz op de Middelgolf.
1: Ja! Yeah.
2: Radio 1224.
3: En hier is er weer een.
4: The finest ingredients are right in the mix.
3: Een plaat van George Rommelzolder.

Even meegedraaid voor onze Gerda, daar in het mooie Amsterdam. Deze van Helmut Lotti en Santa Lucia. Hè? Ja, gezellig hoor. Oh jee, de trucks gaan weer rijden. Of ik deze even mee wou draaien namens Ton de Ridder, die onderweg is. Hè? En hou hem tussen de lijntjes, hè, Ton. Even terug in de tijd. Toet, toet, vroom, vroom. Hier is Quinta.

0: Even meegedraaid namens Ton de Ridder. En Ton, dat is een echte... Oh, ja, ja. Maar kijk hem eens gaan met zijn vrachtbakken. Ton de asfaltrokker.
1: Johnny was een knul van amper acht.

0: Lekker hoor, ja ja, hij staat hier ook klaar hoor, ja. Haha, zo zo. Inderdaad, we gaan even lekker gezellig naar de andere kant van Breda. Want we gaan hem draaien, deze
1: verzoekplaats.
0: Hey Sjaak! En Sjanni natuurlijk op de achtergrond, hè. Goedemorgen daar. Gezellig in Breda. La la la la la la la la la la la la. Nou, we schrijven deze kant op via de WhatsApp-lijn 06-244-95564. Hey DJ, ik luister lekker mee op Radio 1224. Daarbij schrijft hij: goedemorgen maatje. Draai maar even iets mee van Bjorn. Ook een grote vriend van Studio 16, hè? Bjorn vanuit het mooie België. Ja, ja, ja, ja, ja. Zijn we, een paar weken geleden zijn we weer geweest, hè, bij een optreden. Ja. Kwamen we ook CDV tegen. Ja, zal ik straks ook even trouwens wat van meedraaien van CDV. Ja, dat is de afkorting van Christophe. Moet ik even denken hoor, CDV. Christophe de Vocht, ja, ja. Ik moet even denken. Ah, die kan er ook een leuk feestje van maken, hoor. Ja, ja, ja, ja. Hey, mijn naam is Sjaak vanuit het mooie Breda. Draaien we hem even lekker gezellig mee, hè. Voor iedereen en allemaal. Hier is Bjorn. En die lucht was blauw, hè. Ja, ja. Nou, ik kijk zo naar buiten en inderdaad, de lucht is blauw.

0: sorry, ik liet me even gaan. Even namens onze Sjaak daar aan de andere kant van Breda. Deze van Bjorn. En die had het allemaal over de lucht was blauw.
1: En deze is voor jou.
0: Hey Sjaak, kun je even lekker zingen naar Johnny toe, hè? Wel goed bij de tekst houden, hè? Want deze is voor jou.

0: Rijden we even gezellig mee voor Sjaak en Jani daar aan de andere kant van Breda. Even lekker deze van André Hazes hier op 12-2-4. Daarvoor draaiden we Bjorn. En de lucht was blauw.
1: Daar is er een. Even een zoekplaatje.
0: Ja, we gaan weer gauw verder met de verzoekplaat. Want anders redden we het weer niet. Hè? Nee, ja. We gaan even gezellig naar Montfort Linschoten. Jawel, goedemorgen Ronald. Ronald Huisman ook weer gezellig van de partij. Hè? Ik heb even een plaatje meedraaien voor het gehele team van Radio 1224. De plaat van André van Duin. En jas aan, jas uit. Nou, op het ogenblik is dat wel zo, hè Ronald? Ja. De ene keer moet je jasje aan, de andere keer moet je jasje uitdoen, hè? Ja. Licht met het weer, hè? Maar nou is het op het ogenblik lekker hier in Breda. Ik weet niet hoe het daar in Montfort Linschoten richting Utrecht is. Hier is het op het ogenblik best lekker. Goed, Ronald, dankjewel. We gaan hem erbij halen. André van Duin, Klaasien uit Schalk. En jasje aan en jasje uit. En die hoor je hier. Op 12-2-4.
2: Hallo, Klaasien. Tijd niet gezien.
3: Hallo, Gerard. Kom je koffie drinken?
2: Nee, ik heb zo last van mijn schouder.

0: Yes, I'm Duits. Oh, ik ga verkeerd. Ik ben echt, wacht even. Ik begin opnieuw. Das uit, yes,
1: I'm. Ik ben, oh, ik doe het verkeerd om je eerst aan te trekken.
0: Ja, ik had hem eerst
1: aan. En dan zou je het eerst aan.
0: Ja, ik moet hem eerst aan.
1: Ja,
0: dan ga ik weer fout. Het is ingewikkeld, hè.

0: Foei, foei, je mens zal er moe van worden.
1: Bedankt, Kwasien.
0: Wat heel veel.
1: Ja, zeker weten.
0: Het beste jong, beterschap.
1: En terug naar Zalk, hè?
0: Ja, dag Gerard. Dag ziens.
1: Kwasien.
2: Ja, ik heb veel ik kon deze plaat niet eens, hè. Namens Ronald Huisman meegedraaid. Deze André van Duin samen met Klas.

Rijden we even mee voor Ronald Huisman daar, hè, in Montfort Linschoten, bij Utrecht daar. Hutje op de hei, de Alpenzusjes. En daarvoor André van Duin. Jawel.

0: we gaan weer een verzoekje plaat erbij halen. Daarvoor gaan we naar het mooie Veenendaal. Zeg een hele goede morgen tegen Ada Hensen. Ja, ja, ze is er ook gezellig bij, hè. Goedemorgen, Ada. Ik denk met Wout op de achtergrond, hè. Ja, ja. Vanmiddag weer te beluisteren, hier vanaf 2:30. Onze zaterdagmiddagpiraat, hè. Ja, Arizona. Hey Ada, van harte welkom. Ze schrijft deze kant op. Goedemorgen, George. Graag een mooi plaatje voor jezelf. Dank u wel. Voor Miranda, voor Wout en natuurlijk voor mijzelf. Hè? Ja, ja. Dat bedoelt ze zichzelf mee, hè? Voor de mensen. Ja. Ada, die vragen. Ja, goed. Ja, sommige dingen moet je helemaal uitleggen. Hè? En verder is de plaat bestemd voor iedereen die meeluistert. Alvast een dankjewel en veel draaiplezier daar. Hey Ada, dankjewel voor het aanbieden van de plaat. En jij natuurlijk een hele fijne en mooie dag aan die kant daar. Hè? Ja. Ik heb een mooie plaat uitgekozen. Tenminste, ik hoop dat die heel mooi is. Ik vind hem prachtig. Het is er eentje van Jannes en hij heeft het over Zie die ster.
1: Radio 12.

0: Paniekplaats.
1: De paniekplaats van Verdomme. Dat is de nieuwe van José Zep. De liefde die blijft. Ah, lekker nummer hoor, ja. Van de week pas uitgekomen.
2: Daar is er een. Even zoekplaatje.
1: Ja, we gaan even gezellig naar Wessem toe. Ik zeg een hele goede morgen tegen Lia. Lia luistert ook gezellig mee, hè? Ja. Nou weet ik niet of ze gewoon thuis is of bij Richard in de kroeg bezig is. Kan beide. Oh nee, beide gaat niet. Ah, het is aan het tweede huisje zo'n beetje, hè? Ja. Hey, Lia, goedemorgen. Ik weet niet of Jos er ook bij is. Maar ja, anders iedereen een goede morgen daar, hè? Ze schrijft deze kant op. Hoi George, goedemorgen. Zou je zo vriendelijk willen zijn om dadelijk een plaatje mee te draaien van de Rolling Stones? Met de groetjes van Lia. Nou, Lia, ik heb er eentje op de draaitafel gelegd. Ik hoopte eigenlijk dat de B-kant van deze, want dat vind ik zo'n geweldig nummer, dat de originele track was, maar helaas dat is de live track. Dus ja, die vind ik niet zoveel aan. Misschien dan ga ik die andere er even gauw bij opzoeken. Maar dan gaan we dus gewoon de A-kant draaien. Het is een Golden Oldies uitvoering, dus het is niet het originele singeltje. Die heb ik ook ergens liggen, maar ligt nog niet op volgorde. Maar goed, ik had hem gevonden op grammofoonplaat. Het is aan de andere kant ook mijn geboorteplaatje. En dan hoor ik sommigen denken, wat bedoelt hij nou weer met een geboorteplaatje? Nou, dat is een plaat die op nummer 1 stond op het moment dat ik geboren werd. Ja. En wanneer is dat geweest? 20 september 1965, dus volgende maand word ik 61 jaar oud. En welke plaat stond er toen in de nationale hitparade op nummer 1? Nou, dat is die plaat die we gaan meedraaien namens Lia voor iedereen en allemaal. Lekker terug in de tijd, zoals ik al zei. 1965. The Stones. I can get no...

0: Even lekker terug naar 1965 hier op 1224. Namens onze Lia uit het mooie Westen draaiden we deze mee. Gezellig van de Stones. En dat allemaal met I Can Get No Satisfaction. Ja, ja. En dan gaan we er nog eentje achteraan doen. Hè? Ja, want ik kan maar één ding zeggen. Oude meuk is leuk!
1: Oude meuk, oude meuk, oude meuk, meuk, meuk, oude meuk, meuk, meuk, meuk, meuk, meuk, meuk, meuk, meuk, meuk, meuk, meuk, meuk, meuk, meuk, meuk, meuk, altijd leuk.

0: terug naar 1969. The Stones en de Honky Tonk Woman.
1: Jij bepaalt wat er gedraaid wordt. Niets is te gek, je mag alles aanvragen. Jij vraagt, wij draaien.
0: Inderdaad, maar helaas, de verzoekbox is dicht. Hè? Dus volgende week zaterdag. Ja, volgende week zaterdag zijn we er toch gewoon, Mirand. Ja, hè? Ja. Ik moet even kijken hoe de agenda elke keer loopt. Veel te druk in de maand september dan. En namens Lia en voor Lia, twee van de Stones.

Ja, we gaan weer even gezellig naar Veenendaal. Ja, hij is er nou wel even bij, maar vanavond niet, hè. Onze Peter Holland. Ja, helaas vanavond geen uitzending van onze Peter. Nou ja, een feestje te doen, hè. Dus ja, dat is ook altijd gezellig, hè. Ja. Dus hij had zoiets van, ja, als ik een wijntje te veel op heb, joh, dan gaan we draaien ook niet, hè. Hey Peter, goedemorgen. Leuk dat je erbij bent, kerel. Hij vraagt of ik even een plaatje mee wou draaien. Deze kant schrijft hij op. Hoppa! Wat een dikke hits uit Breda. Hey George, knal er maar even wat op namens ons. Dat is Peter en Judith natuurlijk. Fijne uitzending, dank je wel. Nou, ik zou zeggen, om alvast in de smaak te komen en om de sfeer alvast te proeven, Peter en Judith. Ik zou zeggen, lekker uit de kleren en meebrullen. Danny Christian en de Slager Goudparade. Jawel!

0: hier ook zo gezellig, hè?
1: 12-2-4.
2: Ja, Peter, ik wil het wel even recht doorlopen en dan op een gegeven ogenblik naar 50 meter aan de rechterkant. Hè? Oh, je weet niet waar ik het over heb. Oh, ik dacht dat ik je namelijk hoorde zeggen...
3: Is er een kantine in de town?
2: Daarom.

0: I found it.
1: Ja, proost, hè? Ja, gezellig toch? Deze draaiden we even retour naar onze Petertje Holland samen met Judith daar in Veenendaal. En vanavond natuurlijk heel veel plezier daar, Zaampie. Zij,
2: ja. Vraagt, wij draaien.
1: Inderdaad, even deze nog. Wordt allemaal nog aangevraagd door Ronald Huisman. Of ik die mooie plaat mee wou draaien van Henk Westbroek. En zelfs je naam is mooi. Nou, Ronald, geniet ervan daar, hè? Daarna de laatste vocalen voordat we overschakelen naar Lady Miranda.

even meegedraaid. Namens Ronald Huisman voor Jannie Albers. Henk Westbroek en zelfs je naam is mooi. Je hoorde hem hier op 12.24. Zo, dit was de ochtendshow. Ik dank iedereen weer voor het luisteren. Zo dadelijk gaan wij hier de stoelendans doen. Lady Miranda, die komt er zo dadelijk aan. Tot aan de klok van 14:30 met haar Belse Vlaamse klankjes. Oftewel, op de Vlaamse Tour. Ik wens iedereen nog een hele fijne dag. Collega's, heel veel succes. En graag tot volgende week zaterdag. Dit is Johnny Walklin. En Inside Air.

0: Goedemorgen.
1: En nu op de Vlaamse Tour met Lady Miranda.
2: Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.
3: Radio 1224.
4: Hey, goedemorgen.
3: Jammer. In 10 uur even geen verzoek, maar alleen het geluid van het krakende vinyl.
5: Ik zeg een hele, hele goede morgen tegen iedereen. Het is zaterdag 29 augustus. We hebben net een lekker bomvol programma van meneer Van Dongen gehad. En dan schakelen we nu over naar Op de Vlaamse Tour. Wat gaan we allemaal doen? Tussen nu en 12 uur gewoon van de grammofoon zonder verzoek. En 12 uur schakelen we natuurlijk over naar het middagmatinee. En dat is natuurlijk heerlijk en hopelijk bomvol verzoek. We zeggen, kom maar op hoor. Het eerste uurtje gaan we zo starten met eentje van Ricky Gordon. Such a Night. En wat daar allemaal komt. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar Radio 1224. En je komt er vanzelf achter, hè. Heel veel luisterplezier.
1: Hoor de Vlaamse krakertjes vanaf het mooie vinyl. Dit is Gewoon van de Grammofoon.
6: Goedemorgen. Welkom. Dit zijn de Vlaamse uurtjes van Lady Miranda. Op Radio 1224.
4: Hey, goedemorgen.

Blijft ook een heerlijke plaat van Paul Severs. Zeg eens meisje. Goed, de volgende. Ik heb klaar liggen. Een plaat waar ik al lang naar op zoek was om hem op single te hebben in de studio. En inmiddels heb ik hem dus ook in bezit. En dat is deze. Een prachtige hit van Wiltura. Hier is hij met Mooi. Het leven is mooi.

Wiltura en mooi, het leven is mooi. Goed, ik start natuurlijk iedere zaterdag mijn programma met een nummertje van Nicole en Hugo. Goeiemorgen. En ik heb er nu eentje van Nicole en Hugo klaar liggen. Remember the Golden Classics.

hoorde Octopus en Sound of the Border. Goed, dan gaan we verder. Ik ga even een blokje van twee doen. Als eerste Danny Stevens met 100.000 rozen. En daarachteraan eentje van Frank Dingenen samen met Niels William.

horen. Frank Dingenen samen met Niels William. En dat goed gevoel. Goed, de volgende twee liggen lekker klaar voor jullie. Als eerste Mieke om je hart te voelen slaan. En daarachteraan eentje van Frank Michel.

0: Leijers en Michiels, oftewel Soul Sister. En je hoorde ze met True Before We Started. En dan het volgende.
1: Wil jij de plaat horen die voor jou het meeste betekent? Wil jij gewoon een plaat horen die je leuk vindt? Vraag nu je verzoekplaat aan. Want wij zijn er voor jou.
0: Inderdaad, de verzoekbox is wagenwijd open. Dus ik zou zeggen, stuur ze gezellig in. En dat kan allemaal via radio1224.nl. Of je gaat via studio16breda.nl. En dan kom je lekker gezellig in Kletschouw 16. Oftewel onze chatpagina. Maar het kan natuurlijk ook via WhatsApp 06-244-95564. En voor de Vlamingen, zet er even 0031 voor. Laat het nulletje voor de 6 weg. En ook dan komt de verzoek gezellig binnen. Weet je niet wat je aan wil vragen? Wat dacht je van onder andere eentje van Bobby Ranger? Hier is hij met Jopie Charlton.

En toen was hij in één keer afgelopen. Goed, we gaan naar de volgende. Even kijken. Eentje van Dream Express. Hi Lily. Hi Lou.

0: En we gaan deze week van start met de allernieuwste van Lux Tenu, Als de zon schijnt, want hij is...
1: Hij ligt alweer klaar om gedraaid te worden. Om gedraaid te worden. Miranda's Plugplaat. Via Radio 1224.

De allernieuwste van Lux Steno, Als de zon schijnt. En hij is plugplaat van deze zaterdag de 29e augustus. De volgende plaat die ik klaar heb liggen, Liefdesliedje. Hier is Misha Mara.

gaan we lekker starten met de verzoekjes. Ze komen allemaal lekker binnen. Ze zeggen blijf ze vooral sturen, hè. Radio1224.nl of via de WhatsApp 06-244-95564. Kijk, en dan even onze Gerda heeft dat ook gedaan. Ja, ja, we gaan even naar Amsterdam toe. En ik zeg een hele goede middag. Morgen moet ik maar zeggen. Goedemiddag tegen Gerda. Maar ook tegen neef Erik. Die is gezellig heel het weekend bij onze Gerda. Vanuit Tilburg. En of ik even namens hun twee plaatjes mee wou draaien. Voor iedereen die luistert. En dat gaan we doen, hè. Als eerste hebben we klaarstaan namens Gerda en Erik. Nummertje van Vera Mann. En nog één kans. En daarachteraan eentje van onze Bjorn. De zon in mijn leven. En die twee komen allemaal namens Gerda en Erik. En dan zitten ze samen, zitten ze lekker in Amsterdam. Jullie krijgen natuurlijk ook een retourtje. Dus ik blijf lekker luisteren. Kom je er vanzelf achter wat het is? Maar eerst, vanuit namens de twee uit Amsterdam, is hier Vera Mann. En nog één keer, of nee, sorry, nog één kans.

Jodemieke en een echte moeder. Want ja, ja, dat is ze daar hoor, daar in Amsterdam. Gerda, een echte moeder. En het was mijn retourtje. Eens te zeggen, alsjeblieft. Dan gaan we weer lekker verder met de verzoekjes. We gaan even naar Montfoort, Linschoten, Utrecht. En ik zeg een hele goede middag tegen Ronald Huisman. Hij vroeg een plaatje aan van Robert Long. Ja, bij mijn weten is Robert Long geen Vlaming, geen Belg. Maar ik heb wel een nummertje van Robert Long in combinatie met een Vlaamse dame. Dus die heb ik er even bij genomen. Hij is bestemd voor Ome Joop Ruitenbeek en voor het volledige Radio 12-2-4-team. En dan met een vriendelijke groet erbij. Nou, het nummertje dat jouw kant uitkomt is er eentje van Margriet Herman samen met Robert Long. En met de titel Een Heel Verschil. En waar gaat het over? Het verschil van Vlaamse woorden tegenover Nederlandse woorden. Leuk nummertje. Ik zou zeggen, geniet ervan. Jouw retourtje is er eentje van Frey Souffrio. Een heel bekend nummertje. Als de zon schijnt. En die kennen jullie van niemand minder dan André van Duin. Dus dat is mijn retourtje. Maar eerst, namens Ronald Huisman, zijn hier Margriet Hermans en Robert Long.

0: Je hoorde Freddy Sufrio en Als de zon schijnt. En dat was een retourtje richting Ronald Huisman. Ja, normaal gezien zou ik zeggen, dan gaan we lekker verder met de verzoekjes. Maar ik ga even iets anders doen. Kijk, dan gaan we even naar de feestpagina. Ja, ja, feestpagina. Hoor ik je denken? Ja, ja. Meneer Van Dong, kom even een lekkere koffie brengen. Dankjewel, schatje.
1: Flybal.
0: Ja, ja. We hebben de feestpagina erbij genomen. Want morgen is het 30 augustus. En wie is er dan jarig? Nee, ik ook niet. Jij ook niet, hè? Nee, maar ons maatje Bjorn wel. Ik moet even spieken hoe oud hij wordt, maar hij tikt bijna de grote 5. Oftewel, tram 5 tikt hij bijna aan, hoor. Ik denk volgend jaar, hè? Ik dacht het wel. Moet ik even kijken. Is even stiekem gaan snuffelen op zijn Facebook. Er staat jaartal bij. Maar goed. We gaan hem even uitgebreid feliciteren. Omdat ik morgen niet kan draaien, geen uitzending heb, doe ik dat dus vandaag. En dan neem ik er een paar nummers bij, daar ik zeker van weet dat hij het leuk gaat vinden. En ja, een paar weken geleden ben ik erachter gekomen en eigenlijk wist ik het al wel. Maar wij hebben één gezamenlijk nummer wat wij allebei top vinden. Een favorietje van Bjorn en een favorietje van ondergetekende... En dat is dan eentje van Michael Lanzo en dat kleine dorpscafé. Dat gaan we meedraaien. En dat allemaal speciaal voor ons maatje Bjorn, die morgen jarig is. Maar we gaan hem nog even uitgebreid feliciteren, hè. Ik laat even de tune uitlopen. Even een paar seconden. En dan gaan we lekker feestje bouwen. Ja, ja. Speciaal voor ons Bjorn. Oh ja, de andere plaatjes. We doen twee keer Michael Lanzo, want ik weet dat hij Waarom Jij ook mooi vindt. En dan daarachteraan nog eentje van Giovanni Cirio. Kijk, maar eerst gaan we even zingen voor hem. Bjorn, deze is voor jou.

0: Hyper de Piep!
1: Hoera!
0: Hyper de Piep!
1: Hoera!
0: Hyper de Piep!
1: Hoera!
2: Kijk, en weet je wat nou leuk is? Hij geeft nog een reactie ook. Hij zwaait. Ik zou zeggen, ik zwaai terug, maar ja, dat zie jij toch niet. Of ik moet live gaan. Maar dat gaan we niet doen. Wij gaan even jouw nummertjes erbij pakken. Hier is Michael Lanzo!

0: En nog één keer met z'n allen voor onze Bjorn.
1: Piepen de piep.
2: Hoera!
1: Piepen de piepen de piep.
2: Hoera!
0: En een hele fijne verjaardag morgen, maatje.

Dan gaan we weer lekker verder met de verzoekjes. We gaan nog eenmaal naar Amsterdam toe. Maar deze keer gaan we richting Ali, de zus van onze Gerda. Of ik een eigen keuze plaatsje wou draaien van onze Björn voor iedereen die luistert. En dat met een hele fijne zaterdag, schatje, zegt ze erbij. Dankjewel, schatje. Jij ook een hele fijne zaterdag. Ja, een eigen keuze. Ja, ja, ja. Wat zal het dan worden? Kijk, de lucht is blauw, maar die is al gedraaid in het programma van meneer Van Dongen. Ja, en dan heb ik nog eentje. Die staat ook wel erg hoog aangeschreven bij mij. En dat is Zie hoe mooi het leven is. Die gaan we meedraaien namens Ali uit Amsterdam. Voor iedereen die luistert. Nou Ali, jij krijgt er een retourtje achteraan. En dat is er eentje van Luc Steno. Maar eerst, namens Ali, is hier Björn. En zie hoe mooi het leven is.

0: en hoop dat ik u kan behagen.
1: Miranda's plugplaat.

Je hoorde de nieuwste van Luxteno, Als de zon schijnt. Plugplaatje. Het allemaal van zaterdag 29 augustus. Ja, volgende week zitten we alweer in september. En dan gaan we de trottelschijf weer hervatten. Ja, maandje augustus hebben we het niet gedaan. En dat allemaal in verband met dat we 2 weken niet gedraaid hebben. En ja, dan zou ik het niet eerlijk vinden tegenover de artiest. Als je een hele maand trottelschijf bent en je wordt alleen het eerste en het laatste weekend gedraaid. Nee. Dan zeg ik nee, dan maar geen trottelschijf. Maar september gaan we ermee verder. Ben druk mee bezig. Nog een paar puntjes op de i en dan is alles rond. Maar dat gaat helemaal goed komen. Helemaal goed komen. De communicatie is goed. Dus geen enkel probleem. Maar we gaan verder met de verzoekjes. Daarvoor gaan we even richting Sint-Niklaas. En ik zeg een hele goede middag tegen onze Patricia. En Patricia wou graag een plaatje van Frank Galan horen. Beetje voor haarzelf. En voor de rest ook voor alle luisteraars van Radio 1224. Nou Patrice, ik heb er eentje klaarstaan. Ja, ik vind het een heerlijk nummer van hem. Ik hoop dat jij het ook goed vindt. Frank Galan en Bella Ciao, Mi Amor. En erachteraan komt er eentje van Danny Derover als retour. Maar eerst Frank Galan.

Je hoorde Lindsay en De Mooiste Dag. En daarvoor hoorde je er eentje van Danny Derover. En dat was mijn retourtje richting Patricia. Dan gaan we verder. Geen idee waar we heen gaan, maar in ieder geval richting Eddy. Hij schreef deze kant uit. Hallo daar, Radio 1224 op deze nog zonnige zaterdag. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor iedereen die luistert. En dan heel graag het nummertje Sound of Silence van Niels de Stadsbader. Nou Eddy, hij staat klaar. Daarachteraan krijg je er eentje van Sanne als retour. Maar eerst namens Eddy voor iedereen die luistert. Is hier Niels de Stadsbader.

Je hoorde Sanne en het huis dat tussen rozen stond. En dat was mijn retourtje richting Eddy. En voor de volgende ga ik weer even richting Amsterdam. Daar heeft ze de computer aangezet. En ze zit gezellig in onze chatbox. Chatbox? Ja, ja. Ook jullie kunnen daar naartoe. Ga daarvoor naar studio16breda.nl en zou zeggen, kom er gezellig bij. Even lekker chatten met andere luisteraars en met mij. Kom maar hoor. Maar in ieder geval, Ali zit daar ook in. En ze schreef deze kant uit of ik een plaatje mee wil draaien. Speciaal voor Patricia. En dan graag eentje van Jules Cabas. Een eigen keuze. Ik heb gekozen voor Dat Rode Kleed. Dat vind ik wel een grappig nummertje namelijk. Daar ligt eraan een retourtje. Die moet ik nog even bijzoeken, maar dat komt goed hoor. Maar eerst namens Ali. Hier Jules Cabas. En Dat Rode Kleed. En allemaal speciaal voor Patricia. MUZIEK

0: Hallo, ik ben Bjorn en ook ik luister naar Studio 16 op Radio 1224.
1: Ja, en dat hij zit te luisteren, dat weet ik 100%, hè. Ja, ja. Ik was even in gesprek met hem. En toen zei hij erbij, ik heb ook een klein verzoekje en ook een bedankje eigenlijk. En dat is voor iedereen die luistert. En speciaal voor mijn vrouwke Katrien. De zoon Quinten. Voor jullie daar in de studio, dankjewel kerel. Dankjewel maatje. Voor Gerda, Ali, Sjaak en zijn vrouwtje Shanny. Voor Nadine. Nadientje, moet ik staat er, sorry. Voor Wesley en Veronique en al wie ik nu op dit moment vergeet. Ja, zoveel dikke merci's die hij wil geven. En dan wil hij heel graag het plaatje horen van Michael Lanzo, You Raise Me Up. Nou Bjorn, hij staat klaar. Daarachteraan komt natuurlijk nog een retourtje. Maar eerst... Oh, en Patricia komt er ook nog bij. Het lijstje wordt steeds langer. Nou, gewoon voor iedereen die het... verder voor iedereen die het vergeten is... ja, er zijn zoveel mensen die hem graag horen zingen. En waaronder wij natuurlijk. Voor iedereen die we net hebben opgenoemd. Namens Bjorn... Is hier Michael Lanzo en You Raise Me Up.

Je hoorde de allernieuwste, het allernieuwste duet tussen Erik Vlonders en Hugo Sigal. Een vriend voor het leven. Mooi nummer.

laatst nog in Westerlo geweest. Zijn we naar het optreden van onze Bjorn geweest. En als ik me niet vergis, komt hij in oktober ook ergens in Breda. Daar gaan we natuurlijk ook naartoe, hè. Maar waar we ook naartoe gaan, dat is over 2 weken. Gaan we even een weekendje Oudenaarde doen. En dan rijden we zondags. Rijden we even door richting Oost-Rozebeke. Ja, en wat is daar dan te doen? Ja, ik weet dat ons Nandientje daar woont. Maar 13 september. Fanmiddag van Suzy Marel. En daar is ook mijn volgende plaatje van. Suzy Marel en 80 kussen.

Je hoorde Laura Lynn en Jolene. Ja, en Jolene kennen jullie natuurlijk allemaal van niemand minder dan Dolly Parton. Helaas, van de week, na een kort ziektebed, op 80-jarige leeftijd overleden. En daar wil ik wel even bij stilstaan. Ik heb namelijk een heel mooi nummer, Iceland in the Stream. Maar dan gezongen door Luc Steno, Lisa Delbo en Willy Sommers. En die stuur ik even jullie kant op. En dat allemaal ter nagedachtenis aan Dolly Parton.

0: Je hoorde Aurélie en Raze of Rosé.
1: En deze is op verzoek.
0: Ja, inderdaad. De volgende is op verzoek namens Patricia, Gerda en Ali. Allemaal voor onze Bjorn die morgen jarig is. En ik weet, want deze zingt hij ook op optredens. En dat klinkt altijd lekker. Hier is Bandit. En kom doe de line dance.

0: namens Ali, Gerda en Patricia nog eenmaal.
1: Hiepen de piepen de piep! Hoera! Hiepen de piepen de piep! Hoera!
0: En een hele, hele fijne dag ook namens hun. Wat gaan we nu doen?
2: Miranda's plugplaat.

0: Een hele goede middag.
1: Niet zo chagrijnig, hey, we gaan er tegenaan.
0: Inderdaad, een hele goede middag. Zometeen schakelen we over naar Veenendaal, naar ons Woutje. Maar eerst nog even eentje, en nog wel een paar, denk ik. Vanuit Studio 16 is hier Dana Winner en Dingedong.

hoorde Danny Fabri en Sweet Sweet Love. Daar gaan we nog eentje. Misschien nog... Nee, oh, het is pas 2:15. Ik doe er nog een paar. Waaronder deze, de Melando's. En Cowboy Meisje.

0: Je hoorde Dominique in Waanzin. Daarvoor Hubert Vragen in Viva La Vita. En er waren de twee laatste... Er waren de twee laatste van mij voor jullie. Voor vandaag dan, hè. We gaan zo meteen live naar Veenendaal. En wie zit daar achter de knopjes? Onze Arizona. Oftewel ons Woutje de Wit. Hij neemt jullie mee tot aan het klokje van 6. En dan gaat de non-stopper erin. Want vanavond helaas, helaas geen Petertje Holland. Misschien wordt wel opgevuld door iemand anders. Geen idee. Daarom, blijf lekker luisteren naar Radio 1224. En dan kom je natuurlijk achter, hè, of er een DJ in gaat of dat er een stopper erin blijft. Ja, we gaan er een eindje aan breien. Zometeen nog mijn laatste plaat. Ik heb deze week eentje klaar liggen, want hij ligt eigenlijk al een hele tijd klaar. Maar ik denk, laat hem lekker liggen. Een mooie als eindplaat. En dat is er eentje van Octopus, My Special Angel. En die sturen we even richting Susanna. Ik zou zeggen, maak er allemaal een mooi, mooi weekend van. En we horen en zien elkaar volgende week zaterdag weer. Same time, same place. En dan natuurlijk met een nieuwe trottelschijf. De trottelschijf voor de maand september. Nou, nogmaals, bye bye. Zwaai, zwaai.
1: Tijd om dag te zeggen.
2: Puzzel vandaag. Mok er een schoon weekend van en tot volgende week. Salut!

0: morgen.
1: Doei, doei.
0: Doei, doei.
2: Wat?
3: Het is doei, doei.
4: Doei, doei.
5: Doei.
6: Hoi, Henk Wijngaard hier. Je luistert nu naar een live uitzending van Wout de Wit op Radio 1224 op de Middengolf.

0: Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom. Hier is hij dan weer, hè? Ja. Vanuit Veenendaal. Dit is de Arizona aan toestel. Hallo, leuk dat je luistert. Fijn dat je erbij bent op de radio. Vanuit de studio van de Arizona. Goedemiddag allemaal. En natuurlijk gaan we bedanken Lady Miranda voor haar hitjes vanuit België natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: De Vlaamse muziek en de Vlaamse klankjes klonken tussen 11 en zo net 2:30. Dankjewel, Miranda. En daarvoor op de zaterdagmorgen 8:00 was hij er weer bij. Vroeg in touw, maar net zo lekker fris. George van Dongen, Studio 16 vanuit Breda. Hij draaide zijn blaadjes weer af en aan. Dankjewel, George. Zaterdagmorgen specialist en een stukje van de middag.

0: Als je wilt, kun je altijd even een plaatje aanvragen. Via de website radio1224.nl. En anders via de WhatsApp gebeuren, ja? Ah, inderdaad. 0651-06-3139. En dan komen we ook allemaal dik voor elkander natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Net even wat paspatjes te vallen hier. Voor de rest schijnt het zonnetje lekker. Hij is nu even weg, hè? Momenteel zo'n 23 graden. Te zaterdag, ja. Het is oud-Luntersche dag. Joop Ruitenwijk is daar te vinden. En ook de Bison in Veenendaal zijn ook boertjes. Ja.

Ja, toen deed de muisje niet van de computer. Ja, Wesley, en mooi is het leven, hij doet dat weer. Ja. Hier zijn Stef Ekkel en Johnny Hoes, de smokkelaar.

Johnny Slijptol en Sjoerd Boes. Zet het spul aan de wand. Ja, ja, ja, ja. En Stef Ekkel en... wat die andere ook weer? Johnny Hoes natuurlijk. En de smokkelaar. En Wesley en Mooi is een leven.

Ook Peter van de Roekel, goedemiddag. Jozef en Christine, goedemiddag daar. Jan Heikamp, Anita Verhoef en Aart van der Dracht. Miranda Simons. En ook George van Dongen natuurlijk.

Mark van den Burg, Fred en Desiree vanuit de Rinkum. Goedemiddag. Jan Heikamp, Jenny Tom, Jenny Albers. Goedemiddag allemaal, hè. Ook Ara, goedemiddag.

0: En dan gaan we beginnen met de eerste verzoekplaatje.
1: Ja.
0: Wel in gezonde stuk of drie.
1: Nou.
0: Doen we weer. Jozef en Christine.
1: Ja.
0: Vanuit de Weert tegenwoordig, hè?
1: Ja.
0: Limburg. Bonjour, monsieur, Wout en madame Ada. Kom in het vast toe. Alles goed? Denk ik. Niet te moeilijk maken, hè?

Als eerste plaatje van Kenny B. Met Parijs. Tweede Shake. Toujours je t'aime. En als er nog tijd is, derde plaatje. Marke Hamilton. Comme un jeu. Toujours. En Vidamme. Zo. Het zijn knap veel buitenlandse teksten, Jozef, ja. Kamerad, alvast bedankt voor de gedraaide plaatjes. En onze mooie herinnering, weekend Parijs. Veel succes met jouw schöne middag-uitzending. Bonjour, kamerad. Wout en Ada. En dan moet ik knopje drukken. Deze, ja. Waar handig. Handig, man. We beginnen met Mark Hamilton.

0: voor mijn uitspraak een 4,1, denk ik. Want George, ja, die moest er wel om lachen, geloof ik.
1: Ja, ik zit in de auto. Ik luister even mee, gezellig. Ja. Ik heb hem even aan de kant gezet. Want hoe jij Mark Hamilton en Cam Jutushu en Viedemé uitsprak, kon ik even niet. Hey, succes, kerel.
0: Zin me nou een beetje belachelijk te maken. Maar ik schreef dan ook... ja, klopt helemaal. De uitspraak is ook niet goed. Weet ik ook wel. Maar ik ben maar piraat, hè? Ja. Ja.
1: Dat is juist het mooie, kerel. Hè? We kunnen niet alles uitspreken. Maar het kwam zo leuk. Je bek uit. En ondertussen ben ik toch maar weer gaan rijden, hoor. Hey, knal er maar even eentje.

Kenny B en Parijs. Plaatje heeft gedraaid voor Jozef en Christine. Hij kent wel een paar woorden Frans ook. Ja, paraplu, trottoir, trottoir. Dat is altijd zo mooi. Trottoir. Toppie. Frans en Limburgse uitspraak. Een dikke 10 vriend, schrijft Jozef. Ja. Ik vind het knap hoor, ja. Van jouw Franse taal. Kameraad, dankjewel. Voor de Franse toeren, voor je mooie uitspraak. Toppie, vriend. Ja, ik weet ook wel dat die goed was, hè. Maar... Wat ik wel goed kan uitspreken is Jan Patat. En hij zit weer op Zwart Zaad. Dat is niet best, hè? Zwart Zaad. Nee. Maar... Plaatje gaan we even richting Hena Tom in Kesteren. Lekker onder de douche, de radio op volle power. Op de middengolfband.

0: Ik luister mee, schrijft hij. Even in de douche duik. Draai maar wat mee voor jezelf. En voor Ada en het hele team van 1224. En alle luisteraars, de groetjes van Heina. Dankjewel, Heina. Is er een nieuwe of andere auto gekocht? Ja. Denk eind van de vakantie. Even wat voor onszelf, hè? Ja. Ik had deze alweer anderhalf jaar. Ja. Vond ik lang. Nee, hoor. Alleen maar weer betere en mooier, hè? Ja. Zo ga je elke keer vooruit.
1: Ja.
0: Een jaar of vijf, trouwens. Nou, stoppen. Ja.

Gadverpeertjes. Het plaatje komen die kant uit richting Kesteren, Heina Tom. Blijf maar lekker bij je onder de douche, kerel.

En dan gaan we naar Mark van den Burg vanuit Culemborg. Goedemiddag. Teddy Weertje natuurlijk. Ja, ben er wel bij je, mat. Staat hier weer aan topper, piratje. Voor jezelf en voor Ada en het hele team. Peter en Judith, Jan Heekamp, Jannie Albers en iedereen die lekker luistert. Nog maar een keer een mooie plaat van Tukker X. De groetjes van de Zondag Specialist Mark. Teddy Weertje vanuit de Culemborg. Mooie Culemborg schrijft hij. Succes weer, maat, met de show aan die kant. Dankjewel, Mark. Jij mag ook succes daar, hè.

trouwens, even een mededeling voor George. Kun je vanmorgen horen zingen met André Hazes. Wat een zijstem. Als je maar schrik hebt, hè.

Ze zei, je hebt de bank beroofd en nou, wat word je nou gezocht? Ze vonden je revolver, want die liet je leggen bij het loket. Huilend zei ze zacht, wie had dat verwacht?

dag dat ik gehangen werd, sprak ieder af, dan kan verwacht. Er waren veel meer mensen dan ik aanvankelijk nog had verwacht. Ik vroeg nog aan de beul of hij er snel een eind aan maken kon. Hij trok iets te gauw.

0: maar ik stond vol gek.
1: Ja, muziek van de plaatwerkers, terug in de tijd. Kijk, dat heb ik nou. En dat plaatje werd even gedraaid voor Mark van den Burg. Teddybeertje vanuit Culemborg. Succes morgen met de uitzending, kerel. Ja, komt vast goed, hè. Ja. En dan gaan we even een sprongetje maken in Veenendaal. Daar blijven we. Want we gaan naar Peter Holland. Woonplaats, verblijfplaats. Ja, klopt helemaal. Vrije keus, schrijft hij. Goedemiddag, Wout. We luisteren nog even een klein uurtje mee, kerel. Dus ik hoop dat hij daar nog aan zat, Peter. En Judith. Wout, draai maar een mooie eigen klapper mee voor Judith. Vara, voor jezelf, dankjewel. Voor alles wat lekker meeluistert. Maar alles wat meehuppelt, schuift hij. Op de sound van de Arizona. Succes en veel draaiplezier. Ahoy! Namens Peter Holland. Hij is er vanavond niet, hè. Hij is een middagje, een avondje uit dus. Ja, moet ook kunnen, hè. Ja. De ATV heeft hij ingeleverd. Avotros voor een bekend. En het plaatje wordt even die kant op gedraaid. Peter... Dankjewel, kerel. Veel plezier daar. Waar je ook gaat. Maak er een feestje van, hè.

Ik heb er maar even een spiegelplaatje bij gezocht. Nou ja, gezocht, maar... Het laatste nieuwe single van Luc Steno. En Als de zon schijnt. Het was ook al klapper van de week, geloof ik, hoe ze het noemden.

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl

Jo en Hammer, een oude bles, draden we op Radio 1224. Even voor Peter Holland en zijn Judith. Vanavond is hij er niet, hè? Nee. Is hij zelf een feestje aan bouwen, ja. In plaats dat hij de boel aan de gang swingt. Wordt hij nu lekker vermaakt vanavond. Ja. En daarvoor draaien we tieners en telefoonterreur. Ja. We hebben daar allemaal last van, hè? Allemaal verslaafd aan de telefoon, ja. Ik net zo, hoor. Ja. En Luc Steno, en Als de zon schijnt, spiegelplaatje van deze week hier op Radio 1224. Terwijl bij Lady Miranda's hier bij de Arizona. En dan gaan we natuurlijk een drietal plaatjes draaien voor Fred en Desiree aan de Sparrestraat in Rinkum. Daar wordt ook lekker geluisterd weer. Naar de Arizona op 1224. Goedemiddag. Zal ik eens even een Engelstalig plaatje doorheen jassen? Ja, moet kunnen toch? Ja. Is de zomer voorbij? Ja of nee? We kunnen altijd nog na zomerse dagen krijgen. Maar veelal verspillers regen. Ja, dat mag ook wel, hè. Het was een beetje droog, ja. En ik kijk naar links en volgens mij regent het weer buiten. Ja. Als je een lunteren bent, oude Lutherse dag. Schuilen, ja. Caféën. Biertje erbij, colaatje of zo, of maakt niet uit. Lekker bakje koffie, zo lekker toch? Ja. Nou, die boeren daar in Lunteren, die kunnen er wel van, hè? Ja. Kan ik je wel, hè? Ah, ze werken hard, zeggen ze altijd, ja. Zal ik wel, hè? Hey, de plaatsen gaan dus richting Rinkum. Fred en Desiree, nogmaals goedemiddag. Platen die kant uit, hè.

Kenny Rogers en Dolly Parton draaiden we in IJsland in de stream. En daarvoor draaiden we natuurlijk Why Adams, Summer of 69. Was even voor Fred en Desiree. En Chantal komt er ook nog aan.

Lekker plaatje van Chantal op de radio. En ik voel me goed vandaag. Hij is van de 3 juli. Dit jaar. Vrij recente plaat. En het plaatje even draait voor Fred en Desiree. In Renkum natuurlijk. Aan de Sparrenstraat. Hè. Hopelijk waren ze er goed. Anders hoor ik het wel, hè. Ja.

En dan gaan we naar Jan Heikamp in Zeelandaal. Goedemiddag, Jan. Nog bedankt voor het plaatje van de vrijdagavond. Ja. De muis kuren, hoor ik. Blokje kaas geven, zegt hij. Ja, hij blijft wel eens een keer ergens hangen. Ja. Had het gisteravond ook, hè? Ja. Er kwam er niks. Nee, geen muziek. Hij was een doorstarter, maar helaas pindakaas. Ja. Over kaas gesproken. Hè? Doe even wat gouden ouwe Roodveld klassiekers, schrijft hij. Ja, of ik dat allemaal uit mijn hoofd weet. Maar ik heb mijn best gedaan voor jezelf, schrijft hij. Voor Ada, Jozef en Christine. Peter en Judith, Mark van den Burg. Harry Landers, mocht hij luisteren, schrijft hij erbij. Dina, Jannie Alves, Hanny de Roos. En de rest wordt allemaal lekker luisterd, schrijft Jan. Gaan we doen, Jan. Nou, eentje weet ik zeker dat er geen Fred Roodveld meuk is, zeg maar. Label Fred Roodveld. Want dat is Frank en Mirella. Manuel komt eraan. En Koos en Antoinette, weet ik zeker, superstar. En ik denk Min Oshoes ook, hè. Amor, amor, amor, komt eraan. Hey, het regent. Het regent zonnestralen hier in Veenendaal. Ja. Nou, geen zonnestralen. Het regent echt, ja. Potje aan doosje. Naar binnen. Dan word je nat. Bijna 4:15, dit is de Arizona op de zaterdagmiddag. Goedemiddag allemaal. Mocht je het toestel iets later hebben aangezet, hè? Mario Matti en Obsession momenteel.

0: Vogels en Amor, Amor, ja. En het plaatje heeft geleid voor Jan Heikamp.
1: Als ik in de bad kijk, ligt er zingen.
0: Ga je nou even lekker voor, ja.
1: Dan staan bij mij de ramen haast op springen.
0: Nou,

Hij glipte er zo doorheen, hè. Ja, ik was een liedje aan het opzoeken. En hij gooit hem gelijk in de player. Ja, ja, ja. Maar ja, ik was van plan om even te draaien later in de show voor Heina. Maar ja, bij deze. Ja. Want we blijven in Kesteren. We gaan naar Jenny, Tom. Even kijken hoor. Gisteren lekkage gehad. Ja, grote bui regen. Dat is niet best, hè. Nee, ja. Het wordt opgelost gelukkig. Door de woningbouw. Ja, ik had het laatst hier in de badkamer. Verzekeringswerk, daar niet van. Maar liep naar beneden langs de toilet op beneden. Nou ja, boven de boel zei ik dat maar niet hoort. Dus ja, 3 weken geduurd, allemaal. Maar het is inmiddels ja, opgelost, hè. Ja, allemaal wel spik en span hier. Dus ja, beste Jenny, alles komt goed, hè. Maar het is een tijd nodig, hè. Ging er gisteren ook goed op, natuurlijk, hè. Ja. Gelukkig geen blikseminslag, Jenny. Zo moet je maar denken. Ja.

Ze was boos, maar dat is weer voorbij. Ja, ja, ja, ja. Ik begrijp het, ja. De plaatjes gaan natuurlijk die kant uit. Jenny. Goedemiddag ook daar.

Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

waren even wat gouden ouwe natuurlijk voor Jenny Tom. Hopelijk waren ze goed, Jenny. Sonja, en wat ik zou willen is een gelukkig leven. Zo heet die. Ja. En Jolanda en de Sunny Boys en Anne.

0: plaatje gaan ook even richting de Bison vanuit Veenendaal Rinnes. En ze worden ook even gedraaid richting Lunteren, richting Teun Lagerwijk en Marget.
1: Ja.
0: En ze worden ook even geleid voor Jenny Albers en namens Jenny. Voor iedereen en alles wat lekker luistert.

we draaiden muziek van de Wico's. En ik wil met jou mijn leven delen. Even geluid, de plaatje voor Jannie Albers, Teun Lagewij. En ook voor Rien Rinnes.

En ook Robert-Jan van Binnekom, goedemiddag. Hij is er ook bij, ja. Vanuit Wapenveld. Goedemiddag daar. Gisteravond laat nog even aan toestel op Radio 1224. Ja, tot een uurtje of één was hij bij je.

Ede Lunteren. Daar zit Tom de Ridder met zijn vrouw. Goedemiddag. Kleintje, gaan we die kant buiten. Had ik er net eentje klaar, maar waar die gebleven is.

ik heb hem alweer te pakken. Ja. Plaatsje komen er aan richting Eden Lunteren. Tom de Ridder. En natuurlijk Robert-Jan van Binnenkom de Lentek. Goedemiddag daar. Morgen moet hij weer aan de arbeid, hè? Die Robert-Jan, ja. Zit de vakantie er weer op. En ik maandag, ja. Met volle frisse tegenzin.

Nu Media draaien we en John West. Habibi. Laatste nieuwe single van John West natuurlijk. Samenwerking met Nu Media. Zo was het. Ja. En een plaatje heeft gewijs voor Robert-Jan van Middelkom bij Lentik. En ook waren ze voor Tom de Ridder en zijn vrouw tussen Ede en Lunteren natuurlijk. Drukker.

Wakker ik op jouw radiotoestel. 6 minuten over de klok van 5. Mocht je gaan eten, smakelijk eten. Ik wacht nog even. Ja. Dat is wel handig, hè? Ja. Alles met volle mond praten. Ja. Nee, dat doen we niet.

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.
2: Hier is Peter Albara en jouw ogen zijn als een spiegelbeeld.

0: ons leven. Aan het plaatje, verdraaid voor Ada natuurlijk als laatste. Jannes en Dans tot de morgen met mij. Deze gaan even de ronde in voor George van Dongen en Miranda. Benny Nijman op de radio. En?
1: Je bent alleen maar koppig. Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren. Wat zeg je vieze woorden? Het hoort niet wat je doet. Nee. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Muziek van die flippers natuurlijk, aus Deutschland.
1: Ja.
0: Even voor George en Miranda geleid. En daarvoor Benny Nijman zat al weken in de player. Maar alleen ja, kwam er gewoon niet van. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. En deze ook even die kant uit, richting Breda. Studio 16.

Bobby Prins gedraaid. En Yellow Roses. 18 Yellow Roses. Exact. Ja. En de plaatjes waren even bestemd voor George van Dongen. En zijn Miranda natuurlijk. Hè. Studio 16 Breda. Elke zaterdagochtend. Om 8 uur live. Ja. Op deze zender 12-2-4 natuurlijk. Hè.

naam was Klaas Vaak. Voor de Arizona en voor Ada. En iedereen die lekker luistert, schrijft Klaas Vaak. Dankjewel. Hij is er morgenmiddag weer. Onze Klaas Vaak op de radio. De zondagmiddag specialist. Hier op de radio. Heb je nog nooit geluisterd? Ik zal het zeker doen. Ook altijd een lekker stukje muziek

En Elian die schrijft, hoi, de groeten van Marie. Groetjes terug natuurlijk, hè. Ja. We willen een plaat. Als ik in den ogen kijk, als ik in je ogen kijk. Ik snap het. Ik kan het niet zo gauw voor je vinden, Elian. Dus ik ga wel even een andere draaien. Johan Heuzen komt eraan. Kijk in mijn ogen. En hoe zal het leven zijn? Mijn kind van de moeilijkheid komt eraan. En natuurlijk wat plaatje voor Klaas, Vaak en Sylvia.

Marianne Weber natuurlijk op de radio. En Melodie d'Amour. En hoe zou het leven zijn? Mijn kind van de moonlight. En kijk in mijn ogen. Draaiden we ook Johan Heugen.

0: Maar er komt er nog eentje aan. Henny Wijmans.
1: Dit is Radio 1224.

0: Ja, en Hedy Wijnmans is een keer uitvoering. Hartje van goud. Och, daar komt die George van Dongen weer aan, hè. Ja. Nou. Zo. Vul noot op zijn zang, hè. Ja. Draai maar even eentje van Smokey voor me. Even voor bro Robbie. De Groot zonder R. Anders was het te groot geweest. Maar het is de Groot. Ja, ga ik even doen natuurlijk.
1: Ja. Hou op, heen. Kippen. Ah, als de haan lekker is, hè.

0: Smokey Red, ja. Don't play your rock and roll, was het allemaal. Ja, lekker man. We gaan even naar Ina. Hey, schrijf ze. Wat, hey. Win een plaatje draaien voor mijn lieve schat Marcel.
1: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

en een hem niet meer. En kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

0: aangevraagd te plaat door Ina, daar in Wapenveld. Wesley Bronkhorst en Trots op jou, voor haar Marcel, ja. Ik ga nog even een plaatje draaien voor de boekenier uit de blokcel. Was met zijn kleinzoon bezig geweest.
1: Wanneer ik last heb van het rozen.
0: Laat maar gaan, joh.
1: En kom

nu onbekend. Al gaat ons pad niet altijd over rozen, hè. En de laatste vocale plaat was dat van de zaterdagmiddag. Momenteel 6:03 alweer. Ja. Zo heb ik het te luisteren vanaf 2:30 naar de

0: www.fietsliefhebbers.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet! Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB. Het bureau dat onder meer wordt gebruikt voor het betalen van boetes. Overtredingen zijn door een interne fout aan de verkeerde personen gekoppeld. Hierdoor kunnen mensen informatie gezien hebben die niet voor hen bedoeld was en zijn mogelijk ook brieven verstuurd met verkeerde informatie. Het CJIB heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Enkele duizenden mensen worden nog altijd vermist. De autoriteiten melden dat er inmiddels 261 vermiste toeristen zijn gevonden, waaronder uit België en Duitsland. Drie Nederlanders worden nog vermist. Het reddingswerk werd tijdelijk stilgelegd uit vrees voor nieuwe overstromingen, maar is nu weer op gang gekomen. Het hevige noodweer van vrijdag rond de Bodensee op de grens van Duitsland en Zwitserland heeft

0: meer dan 190 gebouwen beschadigd. Door zware windstoten vlogen daken van huizen en zorgden ook omgewaaide bomen en takken voor schade. Er werden rond dit meer tussen Zwitserland en Zuid-Duitsland windsnelheden van 130 tot 143 km per uur geregistreerd. Dat is orkaankracht 12. De nieuwe Noorse koning Hakon houdt vanavond een herdenkingstoespraak voor zijn gisteren overleden vader koning Harald. Het Hof van Noorwegen heeft bekendgemaakt dat deze speech om 7 uur vanavond op tv zal worden uitgezonden. Het is de eerste toespraak die Hakon als koning zal geven. Dinsdag zal Hakon voor het Noorse parlement officieel de eed afleggen als nieuwe koning van Noorwegen. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
2: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piraathits. Radio 1224.
3: Non-stop hits.
2: Radio 1224.nl.

Mooi volk, even stem. Uitstekend, oké.

0: Op de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg. Of als je draait als een haan op een toren. Altijd piratenhits.
1: Eindelijk iets anders op de radio.
0: Radio 1224.

dit nummertje begon. En ik net de melodie verzon. Dacht ik nou, ik pak het anders aan. Ik schrijf een lied over mijn compaan. Het onderwerp was iets wat ik gauw vond. Het hing per slot al jaren uit mijn mond.

elke broek die ik heb lijkt gaten kaas. Want mijn checkies die spetteren vaak helaas. Maar dat is iets wat soms wel prettig is. Want zo blijft mijn kruis wel lekker.

0: 1224. Weerbericht.
1: Het is half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui bij 22 graden. In de avond en nacht plaatselijke regen bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust kan het hard gaan waaien. Windstoten tot 75 km per uur zijn daar mogelijk. De temperatuur zakt vannacht naar zo'n 16 graden. Morgen begint de dag bewolkt, maar zijn er 's middags ook perioden met zon. Hier en daar valt wat regen. De temperatuur ligt rond de 21 graden bij een matige zuidwestenwind. In de loop van morgenavond weer wat buien, mogelijk met een klap onweer. De vooruitzichten voor de rest van de week wisselvallig met wat regen, maar ook wat zon en temperaturen rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
2: De teller uit de lucht gehaald.
3: Nog vier op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.

0: wat voor mijn schoonmoeder? Zou je wat vertellen?
1: Deze zender van
0: Ze hebben laatst mijn schoonmoeder gepakt, hoor, met de 40 kanalen. Ze hebben er nog maar één over.

0: saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

0: Hoofd24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Ook deze.
1: Je noemde hem gewoon maar oma Arie. Dat paste beter bij hem dan wanneer.
0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Israëlische kolonisten hebben vandaag het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Het Israëlische leger heeft de kolonisten verjaagd en hun auto's in beslag genomen. De relschoppers hadden brand gesticht en met stenen gegooid. Toen het leger achter hen aankwam, verstopten ze zich in een bewoond huis. Daaruit zijn ze door het leger verwijderd. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht. In het Spaanse Cullera zijn twee mensen omgekomen in de hot tub van hun vakantievilla. Het gaat om een 48-jarige man uit Nieuw-Zeeland en zijn 51-jarige vrouw. De lichamen werden dinsdag door hun kinderen gevonden. In en om de hot tub zijn bloedsporen aangetroffen. Volgens de onderzoekers is de man mogelijk door een technische storing aan het afvoerrooster vastgezogen, waarna het zijn vrouw niet lukte om hem te bevrijden en de beiden kwamen te overlijden. De koepelorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Blijvende aandacht is nodig zodat jongeren tijdig passende hulp krijgen in een veilige en menswaardige omgeving. Zorgminister Sterk erkende eerder vandaag het fysieke, mentale en soms ook seksuele geweld waarmee jongeren te maken hebben gehad. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Eerder deze week werd een Turks schip geraakt en ook het schip dat het probeerde weg te slepen werd toen aangevallen. Eerder had Turkije er al bij zowel Rusland als Oekraïne op aangedrongen om te stoppen met het aanvallen van commerciële schepen op de Zwarte Zee. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet

0: 104.5.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
2: Karakter.
0: De zender met sfeer.
2: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
2: Piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

0: 24 weerbericht.
1: Plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust kan het hard gaan waaien. Windstoten tot 75 km per uur zijn mogelijk. De temperatuur zakt naar zo'n 16 graden. In de morgen nog veel bewolking, maar 's middags ook periode met zon. Hier en daar valt wat regen. De middagtemperatuur ligt rond de 21 graden bij een matige zuidwestenwind. In de loop van de avond blijft het buiig, mogelijk met een klap onweer. De vooruitzichten voor de komende dagen wisselvallig met wat regen, maar ook wat zon en temperaturen rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: deze.
1: Ich liebe dich.
0: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
2: Radio 1224!
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
2: Altijd piratenhits!

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal gekloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: aflevering 2433.000 van NOS Langs de Lijn. We gaan naar Henk Kok bij de Graafschap tegen de FC Halfu.
1: Waar juist Hans Kruij van de Graafschap aan de bal is. Maar Kruij doet een beetje nonchalant. Verdedigingsfout. En de bal wordt overgenomen door de spits van Halfu, Hendrik Havenkamp. Goeie techniek heeft die man. Speelt de bal in één keer door naar Joling. Joling naar Kemper. Kemper naar de Jong. Vlot lopende combinatie. De Jong dan naar Ter Horst. En Ter Horst met een briljante dieptepaas. Wordt ermee naar voren gekomen Havenkamp. Dat kan gevaarlijk worden voor de Graafschap. Maar Havenkamp die wordt door die Kruijver. Hij blijft toch in balbezit. Wordt omringd door een drietal verdedigers. Hij komt daar niet meer uit. Dribbelt terug naar de middencirkel. En wat gaat die Havenkamp te doen? Ik kan de bal niet meer kwijt. Kim Jansen staat wat te ver voor zijn doel. Hij gaat toch niet terugspelen. Dat doet hij wel. Veel te hard en ook veel te hoog. En die bal die gaat over keeper Jansen heen. In het doel van de Halfu. Hendrik Havenkamp in eigen doel. In zo'n wedstrijd.

0: 1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: ook deze.
1: Samona Lisa zonder glimlach, net zo verlegen zijn geweest als jij.
0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Radio NL, Q-Music, 100% NL, 538 of Veronica. Ze klinken leuk, maar...

Het was nacht. Een paar kilometer buiten het dorp stond een donker huisje, eenzaam en afgelegen in het veld. Slechts één verlicht raam op de zolderverdieping toonde aan dat het bewoond was en het enigste geluid dat te horen was, kwam van de wind die door de spandraden van een hoge radioantenne floot. De energie stond

Ook in een kleine bestelwagen, tientallen kilometers van de radiobron verwijderd, werd aan de knoppen van een wat vreemd uitziende ontvanger gedraaid. De zwenkende antenne op het dak van de auto bewoog zoekend heen en weer om dan plotseling te stoppen. Koplampen vlamden aan en de kleine auto sloeg gericht een polderweg in. Op de ruime vliering van het afgelegen huisje scholden de polka's en walsen van Frankie Jankovic door de ruimte. Lange platenrekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, hetzij groot, hetzij klein, kon zich hier terugvinden, want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waar in Hilversum zo weinig tijd voor gevonden werd. De grote zendlamp achter een wirwar van kabels en apparatuur gloeide en de gebogen donkere figuur ervoor gaf juist een kort rapport aan een andere amateur die hoogprocentig doorkwam in spraak en muziek. Na een korte schakeling kondigde hij de volgende plaat aan, speciaal bestemd voor Jan en Marietje die dag hun koperen huwelijksband vierden. Opgewonden luisterde de hele visite van Jan en Marietje naar het losse praatje van hun eigen discjockey en vrolijk werd gedanst op de pittige foxtrot die aangevraagd was. Niemand van het gezelschap schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs hun woning reed en waarvan de bestuurder ook ingespannen luisterde naar hetzelfde muziekje. Onze zendamateur rekte zich eens uit, gaapte en keek op de klok. Hij besloot de uitzending te stoppen en toen het liedje van Jan en Marietje uitgedraaid was, liet hij de naald zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde hij zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even naar jullie rapport. Alle trouwe luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Ik kom vanavond niet retour. Bye bye. In het kleine autootje, een paar kilometer ver weg, luisterde iemand verbeterd.

0: 24. Weerbericht.
1: Plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust kan het hard gaan waaien. Windstoten tot 75 km per uur zijn mogelijk. De temperatuur zakt naar zo'n 16 graden. In de morgen nog veel bewolking, maar 's middags ook periode met zon. Hier en daar valt wat regen. De middagtemperatuur ligt rond de 21 graden bij een matige zuidwestenwind. In de loop van de avond blijft het buiig, mogelijk met een klap onweer. De vooruitzichten voor de komende dagen wisselvallig met wat regen, maar ook wat zon en temperaturen rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224, altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1, Radio.